0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
0: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert. Het is vandaag alweer dinsdag. Dus ik ga ervan uit voor iedereen wel een schooldag. Tenzij je natuurlijk vandaag lekker een studiedag hebt. Hè. Dat kan ook, maar ja, even kijkend naar hoe de laatste paar dagen eruit zagen, denk ik dat die studiedagen bij de meeste scholen inmiddels bijna op zijn. Want ja, de vakantie staat toch ook alweer bijna voor de deur. En dan zou je misschien denken, ja maar we hebben toch net vakantie gehad? Ja, dat klopt. Maar ja, de laatste vakantie van het schooljaar is natuurlijk de zomervakantie. En dat is meteen een hele lange. Ja, dus het zou me niks verbazen als je stiekem al langzaam begint af te kruisen. Nou, wat gaan we vandaag allemaal doen? Natuurlijk heel veel leuke dingen die je gewend bent van de ochtendshow. Wat dacht je bijvoorbeeld van Sprookjesboom die voorbij komt? Straks de platenkast en natuurlijk die prijsvraag. En het leuke is, elke week win je dus ook wat anders. Dus als je nou denkt, ja, ik heb vorige week meegedaan en het is niet gelukt. Nou, dan mag je deze week gewoon weer meedoen. Alleen, ja, dan maak je natuurlijk wel kans op iets anders. Maar die vraag hebben we toch wel eens gekregen, hoor. Hoe vaak mag je nou meedoen met de prijsvraag? Nou ja, eigenlijk mag je oneindig meedoen als je maar het goede antwoord weet op de prijsvraag. Dat is vooral het allerbelangrijkste. Maar ja, die prijsvraag die komt pas over een klein uurtje, want het is pas een paar minuten over zes. Dus we gaan eerst eens even iedereen wakker maken. En dat kunnen we natuurlijk met heel veel leuke liedjes doen. Dus ik dacht, vandaag gaan we beginnen met Kinderen voor Kinderen.

0: Ja, bij Hallo Kids Radio hoor je natuurlijk de leukste liedjes waar je lekker op kan wakker worden. Of misschien, nou ja, ben je al wakker, sta je al naast je bed en ben je al een beetje aan het dansen. Nou, dat komt mooi uit, want het is tijd voor ochtend gymnastiek. Wil bewegen natuurlijk, hè?
1: Ja, moet ik al opstaan?
0: Nou ja, we beginnen als de gong begint,
1: ja.
0: Arnold.
1: Ja, dat is ook zo.
2: Het is leuk.
1: Makkelijk of moeilijk vandaag?
0: Ah, ik ga nog niks verklappen. Dat is niet eerlijk. Want,
3: Ezeltje, strak je!
0: Als ik dat doe, dan ga je straks zeggen: oh nee, ik heb last van mijn knie, ik doe niet meer mee. Nee, dat kan niet. Want bewegen is wel gezond, hè? Ook als je een beetje last hebt van je spieren, bijvoorbeeld. Als je gisteren je hoofd hebt gestoten, ook als je hoofd hebt gestoten, moet je even bewegen.
1: Oké, daar gaan we.
0: Ja, de gong is begonnen. Nee, niet de gong is begonnen. Wij zijn begonnen, want je hoorde de gong op de radio. Dat betekent dat je erbij mag gaan staan. De eerste oefening van vandaag met rekje, strekje is met onze armen. We gaan, ja, hoe ga ik dit uitleggen? We gaan een soort verticale helikopter zijn. Dus dat betekent, je doet je armen wijd.
1: Ja.
0: En dan ga je van links naar rechts draaien.
1: Oh ja.
0: Dan ben je een soort blender, hè?
1: Dit je oppassen dat je niks omver staat.
0: Oh ja, let op voor de fase van mama en zo. Ja. Oké, let op. Doen we 7 keer dat we zo draaien. Een beetje als een Efteling elfje. Let op, hè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou, zo, dat voel je wel in je armen,
1: zo
0: merk ik. Oké, heb je je armen al gehad en dus ook een beetje je heupen? Gaan we nu onze benen bewegen. Wat we gaan doen, Arnoud, je benen een beetje uit elkaar. En dan spring je vervolgens dat je ze zo kruist.
1: Oh ja.
0: Zie je wat ik bedoel?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. En dan spring je daarna weer en dan doe je ze weer zo uit elkaar. Snap je dat nog?
1: Ja, ik snap het. Ja.
0: Let op, hè. Doen we ook weer 7 keer. En dan tellen we dus als we onze benen wijd hebben. En het maakt niet uit welk been je kruist, als je ze maar kruist. Let op, hè. Komt-ie, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Zo, hé.
0: Ja, dat was wel een energiek, hè. Let op, hè. Dan gaan we nu ons helemaal lang maken. Helemaal zo strekken, zo. Ja, nog een beetje geluid bij maken zo, dat is goed. Als je wakker wil worden.
1: Uitrekken.
0: Dan gaan we daarna even helemaal naar links.
1: Ja.
0: Ja, even langzaam naar links. Ja. En dat doe je met je linkerarm. Gaan we helemaal naar rechts. Ja, oké. Dat voel je dan vooral bij je schouders.
1: Mooi.
0: En dan mag je even uitrusten.
1: Hey, nou. Ik ga even zitten, want dit was een goeie, hoor. Maar
0: waar ben je nou moe gewoon geworden? Van het springen? Of?
1: Dat laatste stukje.

0: geprutst. De hele pot zwarte verf heeft hij omgegooid. En nou is het één grote zwarte vlek.
1: Maar Roodkapje, dat is fantastisch. Deze mooie vlek is net een vogel. Zo'n vogel wil ik wel boven mijn bed.
0: Echt? Wow, een vogel. Klein duimpje. Klein duimpje, we gaan verf omgooien.
1: Zo zie je maar weer. Goede raad is gratis.
2: Ahmad, jij kunt op de wc niet eens bij het knopje van het licht, Kay.
1: Goedemorgen.
2: Ja.
1: Problemen, K?
2: Wel, hierachter staat het kasteel van Doornroosje.
3: Mm-hmm. Ja, en het schijnt dat die lui wobbers daar al in geen 100 jaar iets hebben schoongemaakt.
2: Ja, en dus kwamen wij de boel een beetje kuisen.
3: Ja, dat betekent schoonmaken. Uh-huh. Maar we hebben een probleem. K kan niet bij de bel.
1: Als jullie nou eens op elkaar klimmen, dan zijn jullie 2 keer zo lang.
3: Dat is een goed idee. Kom, ik klim op je schouders.
1: Goede raad is gratis.
2: Nou, dat is raar. Waarom doen ze nu niet open?
3: Misschien slapen ze nog.
4: Simsalabim van Beren. Weer niks. Jij komt als groepen, zeg.
1: Hoezo?
4: Ik probeer nu al 3 dagen de mooiste vrouw van het Sprookjesbos te worden. Zo mooi als Doornroosje, Sneeuwwitje of Roodkapje. Maar wat ik ook doe, het lukt me niet. En nou heb jij vast goede raad. Gratis.
1: De heks als mooiste vrouw van het Sprookjesbos. Nee, dat kan niet.
4: Wat?
1: Ik heb geen goede raad.
4: Dat is niet eerlijk.
1: Sorry.
4: Jij gaat daarom domweg diep denken. Anders verander ik die rare rechte reknek regelrecht in een ronde rookworst.
1: Maar het kan echt niet.
4: Ja,
1: goed. Ik zal wel wat verzinnen.
4: Mooi zo.
1: Ik heb wel eens gelezen dat heksen zichzelf alleen maar kunnen betoveren als ze ook iets van zichzelf in het toverbrouwsel gooien.
4: Oh ja? Wat moet er dan bij?
1: Iets van uzelf. Iets uit uw lichaam.
4: Een scheet?
1: Ja, daar zou ik zelf niet op komen, maar het klopt wel.
4: Is dat alles?
1: En dan een toverspreuk naar keuze.
4: Hm, makkelijk zeg. Een hele hete heksenscheet. Mm-hmm. En dan een toverspreuk. Nou, dat moet lukken.
1: Ja. Of nee, er stond nog iets bij. De heksen mogen dan vooral niet aan een wekker denken.
4: Dat is makkelijk. Een hele hete heksenscheet en niet aan een wekker denken. Dank je wel, hoor.
1: Niks te danken, hoor. Goede raad is gratis.
4: En dan nu... Wacht even. Een toverspreuk. Sprinkel, sprankel, sprookjestijd. Maak van mij een mooie meid. Ik ben de mooiste vrouw van het hele Sprookjesbos. Maar wat zei je ook alweer? Niet aan een wekker denken. Oh ja, een wekker. Zo'n ding met van die wijzers dat 's ochtends rinkelt. Langnek, amateur, kletsnek!
5: Langnek had die dag dus voor iedereen een goede raad. Ook voor de heks. Want die vroeg iets wat helemaal niet kon. Dan moet je het eigenlijk ook niet vragen. Want sommige dingen, die kunnen nu eenmaal niet. Een kabouter kan ook niet zo groot zijn als een reus. Maar dat is weer een heel ander.

0: Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had bijna iedereen een probleem. Gelukkig leeft Langnek in het Sprookjesbos. Want hij heeft voor iedereen altijd wel een goede raad.
1: Ik ga nooit meer met hem spelen.
2: Roodkapje, wat is er?
1: Ik ga nooit meer met Klein Duimpje spelen.
2: Oh.

0: Bollo met de Bollo Berendans. Ja, ik denk dat er een hele hoop lekker op bezoek zijn geweest in de meivakantie bij Bollo. Want ja, die kan je natuurlijk vinden in al die leuke campingparken.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Maar ik denk dat Bollo niet zo snel voorbij komt in de platenkast, toch?
2: Het kan. Ik bedoel, ik heb een cd van Bollo, dus...
0: Oké, maar ik bedoel, we zitten bijvoorbeeld deze week in het thema de jaren 90. Ja, toen was die muziek er nog niet.
2: Nee, dat heb je wel een punt, ja. Dat klopt. We gaan terug naar de jaren 90. Hè, dus dat is het tijdvak 1990 tot en met 1999. Nou, we zitten nu een beetje aan het einde. En ik heb een band uitgezocht. Die waren echt mega populair.
0: Ah.
2: En die hadden ook een nieuwe sound. De Venga Boys.
0: En wat was die nieuwe sound dan precies?
2: Nou ja, dat is een beetje een, ja, hoe noem je dat? Noem maar een beetje een Eurohouse disco sound.
0: Ja.
2: Met makkelijk meezingbare teksten.
0: Aha.
2: En die hebben heel veel hits gehad. To Brazil en Up and Down. En wat hadden ze nog meer? Boom Boom, Shake the Room. Maar nu gaan we naar een eiland toe. En het grappige is dat dit eigenlijk een liedje is uit de jaren 70. We're Going to Barbados. En dat hebben ze een beetje hipper gemaakt toen. En dan heet het opeens We're Going to Ibiza. Nou, het begint met de kapitein van het vliegtuig. Die zegt iedereen volgens mij hartelijk welkom. We gaan naar Ibiza. En dit was een klapper van een hit in 1998. Dit zijn de Venga Boys op Hallo Kids Radio.
3: Hallo party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system. Cause we're going to...

Dit liedje is nu echt super populair onder kids van Sarah Larsson. Ook al zou je dat misschien niet zeggen. Want ja, eigenlijk komt dit liedje al uit een paar jaar geleden. Namelijk de begintijd toen Sarah Larsson net bekend werd. Maar ja, weet je, soms komen liedjes wel weer terug. Hè, dankzij een optreden of dankzij TikTok. En dat was bij Sarah Larsson met Lush Life ook het geval. Dan nu even wat anders. Geen muzieknieuws. Nee, prijsvraagnieuws. Want het is namelijk tijd voor de geheime 10 voor 7 prijsvraag. En deze week maak je kans op tickets voor Monkey Town. Dat is namelijk een hele leuke binnenspeeltuin die op meerdere plekken in Nederland te vinden is. Ja, en ik weet niet hoe het bij jou is, maar die regen van gisteren, ja, daarvan zou ik wel denken, ja, dan heb ik wel zin om even lekker ergens naar binnen te gaan. Nou, wat kan je vandaag winnen? Tickets dus voor Monkey Town. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de prijsvraag goed te beantwoorden. Dus let op, want hier komt de vraag. Wat doe je op een trampoline? Dus nog een keer, wat doe je op een trampoline? Is dat antwoord A, liggen? Of is dat antwoord B, zitten? Of is dat antwoord C, springen? Nou weet ik, dit is een instinker, want feitelijk gezien kan je alle drie doen. Maar er is één ding die hoort daar echt bij. Dus wat kan je doen op een trampoline? Als jij het goede antwoord weet, stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier op de website. Want de hele week maak je kans op tickets voor Monkey Town. Ja, en het zou toch wel heel leuk zijn als je vandaag al met die prijs vandoor gaat.

0: stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
2: Roger that.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer dinsdag. Dinsdag 12 mei. En dat betekent vandaag een schooldag. Maar morgen alweer de laatste schooldag van de week. En dan weet ik, dat klinkt heel gek, maar dat heeft te maken namelijk met Hemelvaartsdag. Want de meesten zijn lekker vrij op donderdag. En vaak doet school er nog een studiedag achteraan plakken op vrijdag. Waardoor je ineens een heel lang weekend hebt. En volgende week, dan hebben we ook eigenlijk maar een korte week. Want ja, dan zit er namelijk weer een tweede Pinksterdag aan vast. Ja, en daarna is het gedaan met al die fijne vrije dagen. Want dan moeten we weer wachten, komt-ie, tot kerst. Ja, ja, dat duurt echt al nog super lang. Dus ik hoop wel dat je deze week iets leuks gaat doen. Dat je misschien wel ergens naartoe gaat. Of dat je bij iemand gaat logeren. Of dat je. Misschien ga je wel. Ga je samen met papa en mama je hele kamer verbouwen. Kan natuurlijk ook. Hè? Dat je zegt. Nou, ik wil eigenlijk graag een keer een ander kleurtje aan de muur. Ja, ja, want ik snap best wel. Als je bijvoorbeeld de kleur aan de muur hebt van 5 jaar geleden. Dat je denkt. Nou. Inmiddels wil ik graag een andere kleur dan roze bijvoorbeeld. Dat kan zomaar. Heb ik ook wel eens gedaan in de vakantie. Maar ja, ja, eigenlijk is het geen vakantie. Hè? Dan zouden ze het de hemelvaartvakantie noemen. Maar eigenlijk is het gewoon een lang weekend. En ik weet al van een aantal luisteraars dat sommigen op pad gaan. Want ik kreeg al berichtjes met de vraag of wij zometeen muziek van Bollo de Beer kunnen draaien. Want ik had namelijk een berichtje binnengekregen. Even spieken. Dat was van papa Willem. En papa Willem zegt, ja, mijn zoon die weet het toch niet. Maar die is hartstikke fan van Bollo de Beer. En die gaat komende week bij hem op bezoek vanwege hemelvaart. Dus misschien leuk om alvast een liedje te draaien om in de stemming te komen. Want hij krijgt het vanmiddag na schooltijd te horen. Kijk, dat is dan wel weer leuk, hè, papa Willem. Dat ik een beetje mee kan doen met deze verrassing. Want Bollo de Beer heeft hele leuke liedjes gemaakt. En dat niet alleen. Het is ook een hartstikke leuke plek om lekker op vakantie te gaan. Want ja, in Nederland is het ook leuk om een paar dagen weg te zijn.

0: Speciaal voor papa Willem en zijn zoontje, want die gaan dus binnenkort naar Bollo de Beer. Ik wens jullie er alvast heel veel plezier mee.
1: Goedemorgen DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, en als je lekker een paar dagen weggaat, dan is het natuurlijk belangrijk dat je ook dan goed gaat eten. Maar natuurlijk ook gewoon op zo'n dag als vandaag een lekkere schooldag. Want ja, ik weet het, misschien heb je er helemaal geen zin in dat je denkt, oh, ik wil eigenlijk dat het al dat lange weekend is, maar je moet nog even doorzetten. En daar helpt vaak een goed ontbijtje bij. Want als je bijvoorbeeld alleen wat gaat drinken als je naar school gaat en daarna pas gaat eten tijdens de lunchpauze, ja, dat is meestal niet zo handig. Nee, want ze zeggen altijd dat je eigenlijk in de ochtend je grootste maaltijd moet hebben. En daarna tijdens de lunch je middelmaaltijd. En daarna helemaal aan de avondtijd, dat je dan eigenlijk je kleinste maaltijd moet eten. Wat is alleen het probleem in Nederland? Wij doen het altijd andersom. Ja, want ik weet niet hoe het bij jou thuis zit, maar als ik 's avonds eet, dan heb ik meestal een behoorlijk bord vol. En het is ook altijd heel erg lekker. Maar ja, dan denk ik daarna soms wel eens als ik in bed ligt, oei, ik heb toch iets te veel gegeten. Ja, dat heb je dan af en toe, hè. Dus, vandaag voor de ontbijttip gaan we iets lekkers maken. Wat je eigenlijk kan eten en kan drinken tegelijkertijd. We gaan namelijk een lekkere smoothie maken. En ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar als ik wel eens een smoothie maak, dan vind ik het soms wel handig om een lepel erbij te hebben. Want een smoothie kan namelijk best wel dik worden. En helemaal met ingrediënten wat we er vandaag in gaan doen, dat is onder andere havermout. Dus dan wordt je smoothie wat dikker. Hartstikke lekker natuurlijk om die stukjes fruit te nemen. Maar ja, dan heb je misschien dus wel een lepel nodig. En deze smoothie heb ik afgelopen weekend nog gemaakt, dus die wil ik graag aan je vertellen. Wat heb je namelijk nodig? Je hebt nodig sinaasappelsap. Je hebt nodig havermout. Je hebt nodig blauwe besjes. Je hebt nodig aardbeien. En je hebt nodig, dit klinkt misschien heel gek, maar je hebt het wel nodig, spinazie. Ja, ja, weet alleen wel dat deze smoothie straks een hele rare kleur gaat krijgen. Een beetje zo paarsbruin. Maar hij is wel heel erg lekker, dus wat gaan we als eerste doen? Nou, eerst even zorgen dat je het fruit in de blender stopt. Dus de aardbeien en de blauwe besjes. Nou, die doe je dan onderop. Daaroverheen giet je een beetje sinaasappelsap. En het lekkerste is natuurlijk om de vers geperste sinaasappels te gebruiken. Dan heb je zo ongeveer 3 tot 4 sinaasappels nodig. Nou, dan even een handje havermout erin. En als laatste doe je pas de spinazie erbovenop. Want die duw je als het ware een beetje in het sinaasappelsap. Zodat hij goed kan husselen. Nou, deksel erbovenop. En dan gaat hij even flink herrie maken. En dan moet hij eigenlijk net zo lang draaien totdat alles helemaal fijn gesneden is. En bij die spinazie kan dat soms wat langer duren. Dus zorg ervoor dat je hem lekker lang aan hebt staan. En dan is je smoothie klaar. Ja, hij wordt zoet met een klein beetje zuur vanwege die sinaasappelsap. Maar ja, ik heb hem afgelopen zaterdag en zondag gemaakt. Want ja, er lag nog een hoop in de koelkast wat op moest. Maar ik vond hem in ieder geval heel erg geslaagd.

0: Muzika.
1: Luna Sabella met Muzika op Hallo Kids Radio. Over muzika, oftewel muziek gesproken. Misschien heb je het wel meegekregen. Afgelopen vrijdag kwam er nieuws naar buiten. Waarbij iedereen dacht, is dat echt waar? Ja, dat is echt waar. En als je dan denkt, Mayoni, waar heb je het over? Nou, ik heb het over het WK. Nou, dat is natuurlijk voetballen. En bij het voetballen hoort er natuurlijk van alles. Hè. Lekker eten, dat je de goede kleur shirt aan hebt. Als je je land vertegenwoordigt. En daar hoort ook bij muziek. Nou, toen had FIFA, die dat organiseert, vorige maand een liedje gelanceerd. Beetje een soort cowboy vibe. Met, jongens, dit is het officiële liedje voor FIFA. Was niet iedereen het mee eens. Iedereen zei, ja jongens, wacht nou even. Hallo, het WK is toch leuk? Dat is toch lekker feest vieren? Dat klinkt niet helemaal als een feestliedje. Het klinkt meer als een liedje van, oh, ik ben verslagen. En iedereen zei, maar waarom maken jullie geen liedje met Shakira? Ja, goed punt natuurlijk. Want Shakira had destijds al vaker een grote hit gemaakt. Onder andere die ene, die Waka Waka. Dus, toen kwam afgelopen vrijdag het nieuws. Ja. Dat Shakira toch een liedje gaat maken samen met de FIFA. Ik denk dat ze daar op kantoor dachten, goed idee. Hadden we niet over nagedacht. Moeten we even iets op verzinnen. Dus het eerste kleine stukje van dat liedje is nu net uit. Ze heeft een stukje op haar social media kanalen geplaatst. Echt maar gewoon een stukje van, ik denk, 15 seconden. En binnenkort kunnen we dus met z'n allen hierop gaan dansen. Maar ja, ik wil hem toch even laten horen hoor. Want ik denk inderdaad, als ik aan het WK denk en aan een beetje zomers gevoel en aan winnen, ja, dan denk ik toch meer aan deze muziek hoor.

Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik denk dat ik een nieuwe superhit hoor aankomen van Shakira. We moeten nog even geduld hebben, maar ja, als ik dit zo hoor, dan heb ik wel heel erg zin in het WK, hoor. Ook al duurt dat nog even, want dat begint natuurlijk pas in de maand juni. Maar ja, die muziek kan natuurlijk alvast zorgen dat je een beetje in de stemming komt. Alleen, ja, dit liedje, wat ze dus binnenkort gaat uitbrengen van Shakira, Die Die, betekent dus ook echt Let's Go, maar dan in het Mexicaans, want ze heeft verschillende talen erin zitten. Daar moeten we nog even op wachten. Maar ik dacht, we kunnen natuurlijk wel even een klein uitstapje maken naar die andere hele grote WK-hit. Hey!

0: Pop, Master Key, what's up? Yo, wie is de kabouter?
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je

Dat waren de Sprookjesbosbewoners op Hallo Kids Radio. Zometeen dan gaan we natuurlijk uitgebreid zingen voor iedereen die vandaag jarig is op 12 mei. Maar voordat het zover is, ga ik nog even kijken in de inbox van Hallo Kids Radio. Je kan namelijk berichtjes sturen of appjes sturen. En nou heb ik net kleine stukje laten horen van het nieuwste liedje van Shakira. En ik krijg meteen al leuke reacties van verschillende luisteraars. Hier bijvoorbeeld Job die zegt, ja, dit moet een superhit worden. Hij klinkt hartstikke leuk. En hier ook een ander berichtje van mama Mathilde. Mama Mathilde zegt, oh ja, dit is wel een stukje beter dan het andere liedje wat ze gemaakt hebben. Want dat klonk alsof we zouden verliezen. En met dit liedje gaan we zeker de beker mee naar huis nemen. Nou, mama Mathilde, ja, ik moet eerlijk toegeven, ik ben niet helemaal op de hoogte van de status van het Nederlands elftal. Of we een beetje goed zijn. Volgens mij wel. Dus nou ja, het zou natuurlijk wel leuk zijn als we de beker dit jaar mee naar huis kunnen nemen, toch? Ja, want volgens mij is het al heel lang geleden. Sterker nog, heeft Nederland eigenlijk ooit het WK gewonnen? Weet ik niet. Oh, het is heel slecht dat ik dit nu niet weet. Maar misschien dat er vooral papa's en mama's zijn die dat wel weten. Maar dan was het in ieder geval nog niet gebeurd toen ik leefde. Want dat is dan toch alweer 30 jaar geleden. En ik heb nog een ander berichtje binnengekregen. Want dat heeft eigenlijk niks te maken met het liedje van Shakira wat ik net liet horen. Dat is namelijk even spieken wie erbij staat. Van Angelo en Stefano. Die zeggen, wij hebben vandaag een schoolreisje. We gaan naar Blijdorp. Oeh, kijk eens aan. Dat is een leuke dierentuin. Ja, dus ik dacht, we hadden het net over Shakira. De heren gaan naar Blijdorp. Dan moeten we toch even die ene van Shakira er nog achteraan draaien, toch? Gewoon even nog voordat we gaan zingen.

0: Shakira met de Zoo.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, het is de hoogste tijd om te gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op 12 mei. Dus ben je vandaag jarig, dan zit die radio lekker wat harder. Want dan gaan we natuurlijk ook speciaal voor jou zingen. Of je nou wel of niet bij ons op de verjaardagskalender staat. En dat kan natuurlijk gebeuren dat je dat een beetje bent vergeten om door te geven. Want ik heb een paar jarigen bij ons op de verjaardagskalender staan. Wat dacht je bijvoorbeeld van Mathieu? En Mathieu die heeft ooit meegedaan met het Junior Songfestival. Is alweer een tijdje geleden, was 2019. Maar inmiddels is hij nog steeds vaak te zien op tv, hè, als presentator bij Zep. Dus Mathieu, van harte gefeliciteerd. Wij gaan natuurlijk speciaal voor jou zingen. En we hebben nog een jarige bij ons op de kalender staan. Even kijken. Dat is eventjes een dat is Kelly. En Kelly is vandaag alweer 3 jaar geworden. Kelly, van harte gefeliciteerd met je 3e verjaardag. Een mooie leeftijd. En we hebben nog iemand op onze verjaardagkalender staan. Maar daar wil ik even kijken of daar toevallig iemand van wakker is. Die is namelijk ietsje ouder dan Kelly. Dus die kunnen we wel even bellen. Even horen. Spannend. Of de jarige Job dus al wakker is. We bellen namelijk als het goed is met iemand die vandaag 12 is geworden. Ook een mooie leeftijd. Dan zit je denk ik in groep 8. Maar dat is een gokje. Oh jee, ik denk dat dat de voicemail was. Oei, gaan we nog even een keertje kort proberen. Want ik zou het wel leuk vinden. Ik probeerde namelijk Mila te bellen. Mila is vandaag 12 jaar geworden. Dus Mila, ik hoop dat je in de buurt zit van je telefoon. Ai, nee, hij schiet weer naar voicemail. Nou ja, dan gaan we nog steeds uitgebreid voor Mila zingen. Voor Kelly en natuurlijk ook voor Mathieu. Want vandaag ben je jarig, dus daar gaan we doen met dit liedje. En dan kan het altijd zijn dat we Mila straks gewoon even een uitzending hebben. Van harte.

0: Ja, ja. Hip, hip, hip.
1: Hoera! Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.

together now. Dat waren de meiden van Unity. En het is inmiddels alweer 6 jaar geleden dat zij meededen met het Junior Songfestival. Moet je nagaan hoe lang. Dat, ja, zij waren zelfs nog aan de beurt voordat Luna Sabella meedeed. Ja, die zat toen nog op de basisschool. Ja, maar goed, maakt niet uit. Die liedjes kun je natuurlijk ook horen bij ons op Hallo Kids Radio. Want ook het Junior Songfestival vinden we hartstikke leuk. Sterker nog, binnenkort komt daar weer nieuwe muziek uit. Want de finalisten zijn inmiddels geselecteerd. Dus zodra dat gebeurt, dan hoor je dat natuurlijk hier bij Hallo Kids Radio als allereerste. En wat je natuurlijk ook vaak voorbij hoort komen, is natuurlijk die prijsvraag. En vandaag maak je kans, nou ja, net zoals gisteren en de rest van de week, maak je kans op tickets voor Monkey Town. Een hele leuke binnenspeeltuin. Past wel een beetje bij het weer van deze week. En nou heb ik net al de prijsvraag gesteld. Maar ja, ik kreeg alweer een vraag in de mail. Oh, ik was niet op tijd wakker. Of kan je hem nog even herhalen? Maar natuurlijk, we herhalen altijd de prijsvraag zodra we gezongen hebben voor de jarige. Dus, let goed op. Wil jij tickets winnen voor Monkey Town? Dan moet jij het goede antwoord weten op de volgende prijsvraag. Wat doe je op een trampoline? Dus nog een keer, wat doe je op een trampoline? Is dat A, liggen? Of is dat B, zitten? Of is dat C, springen? Dus wat doe je op een trampoline? Nou, als jij dat goede antwoord weet, stuur dat dan even in via de Hallo Kids Radio telefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier. Want dan kan het zomaar zijn dat ik je zometeen ga bellen. Want ja, dat is wel de regel, hè. Jij moet eerst even iets insturen met je naam, je telefoonnummer en je goede antwoord. En dan kan het zomaar zijn dat de radio je straks belt. Dan kom je dus op de radio en krijg je te horen dat je gewonnen hebt.

Stay Tuned met hun nieuwste liedje hier op Hallo Kids Radio. En dan gaan we nu door met iets ouds. De platenkast van Arnoud. Ja, en het leuke is, we gaan terug naar een bekende papa. Ja, dan denk je misschien wel, wat bedoel je daar precies mee? Nou, misschien ken je haar wel, Miley Cyrus. Onder andere bekend geworden door de serie Hannah Montana. En haar vader zat daar ook in. En haar vader was eigenlijk al best wel een bekende countryzanger. Namelijk Billy Ray Cyrus. En die maakte muziek, onder andere in de jaren 90. Wat het thema is van deze week van de platenkast. En ik dacht, dan is het wel leuk om dat hele bekende liedje van hem te draaien. We gaan een beetje in country muziek. Want we gaan namelijk terug naar 1992. Dus dat is al hartstikke lang geleden. En toen kwam de vader van Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, dus met een liedje. Dat werd uiteindelijk een hele grote hit. En het heette Achy Breaky Heart. Nou heb ik proberen op te zoeken wat het betekent, maar ik snap het niet helemaal. Dus misschien, ja, misschien heeft dat gewoon te maken. Ja, ik ben geen cowboy. Dus ja, cowboys praten natuurlijk soms een beetje op een bepaalde manier. Maar het is wel leuk om mee te zingen. En het is lekker vrolijk en een beetje cowboy. Maar toch ook wel weer met de gitaar erbij. Dus laten we met z'n allen even teruggaan in de tijd naar 1992.

Een lekker country liedje uit de platenkast van DJ Arnoud. Zeg, ik heb een berichtje binnengekregen via de Hallo Kids radiotelefoon. En dat heeft alles te maken met de prijsvraag. Nou, over een paar minuten dan hoop ik natuurlijk iemand te gaan bellen die met die kaartjes voor de Monkey Town vandoor gaat. Oftewel die hele leuke binnenspeeltuin die op verschillende plekken in Nederland te vinden is. Maar, ja, wat is nou het verhaal? Ik kreeg een berichtje van Mia. En Mia is zelf al 13 jaar, dus ze zegt, ja, ik doe zelf niet mee met de prijsvraag. Maar ik vroeg me toch even af, eigenlijk zijn alle antwoorden toch goed? Mia, ik snap wat je bedoelt. Dus ik zal de prijsvraag voor de zekerheid nog een keertje herhalen. Maar ik ben eigenlijk maar op zoek naar één antwoord. En eentje is hartstikke logisch. En die andere dingen, ja, die kan je ook doen. Maar die kloppen natuurlijk niet helemaal, hè. Want wat is namelijk de prijsvraag voor die Monkey Town tickets? Wat doe je op een trampoline? Is dat A, liggen? Is dat B, zitten? Of is dat C, springen? Dus ja, Mia, ik snap wat je bedoelt, maar ik ben dus eigenlijk op zoek naar één antwoord. Dus wat doe je op een trampoline? Is dat A, liggen, B, zitten of C, springen? Eigenlijk keur ik maar één antwoord goed. Dus ik hoop dat jij thuis aan de andere kant van de radio weet welke dat is. Want je kan nog even snel meedoen via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier op onze website. Daar klik je op de pagina Win en dan vul je even alles in. Je naam, je telefoonnummer en het goede antwoord. Want over een kleine 5 minuten wil ik al iemand kunnen bellen.

3 met Waterval hier op Hallo Kids Radio. En dan is het nu de hoogste tijd om de spannende muziek aan te gaan zetten. Want misschien heb jij wel meegedaan met die prijsvraag. En dan is dit het moment dat we iemand gaan bellen. Dus ik hoop dat je in de buurt zit van de telefoon. Want dat zou wel handig zijn, want dan krijg ik je misschien wel aan de telefoon. En dan kan je dus ook even het goede antwoord vertellen. Hè? Voor die tickets voor de binnenspeeltuin Monkey Town. Dat geven we de hele week nog weg. Dus als je vandaag nog niet gebeld wordt, maar je hebt wel meegedaan, dan doe je morgen gewoon weer mee. Hè? Dan maak je weer opnieuw kans. Eens even kijken. We gaan even het telefoonnummer bellen. Wat krijgen we nou? Hallo? Hallo, goedemorgen met Anne Tameoni van de radio. Dat is gek. Er werd opgenomen, maar ik hoor niks. Ik ga het nog even een keertje opnieuw proberen. Poging nummer 2, even bellen. Ja, nou gebeurt hetzelfde. Hè, hoe kan dat nou? Hallo, kan er iemand mij horen? Nou, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat de telefoon wel wordt opgenomen, maar dat er niemand aan de andere kant zit. Dan gaan we het gewoon even anders doen. Dat is op zich niet zo heel erg, maar wel handig om even te controleren. Want ik heb namelijk wel hier een prijsvraagformulier voor mijn neus liggen, wat deze desbetreffende winnaar heeft ingestuurd. De prijsvraag van deze week was namelijk, let op, daar komt-ie. De vraag was, wat doe je op een trampoline? Is dat A, liggen, B, zitten of C, springen? Het goede antwoord is natuurlijk antwoord C, springen. Ja, ja. Ja, en dan had ik net een berichtje voorgelezen van Mia. Mia was al 13, dus zegt, ja, ik ben een beetje te oud voor Monkey Town. Maar ja, volgens mij kan antwoord A en antwoord B ook. Ja, dat klopt. Maar hè, wat doe je normaal gesproken op een trampoline? Dan doe je toch wel echt springen. Dus ik probeerde de papa of mama van Jill te bellen. Maar er werd dus wel opgenomen. Maar ik hoop dat ze misschien aan de andere kant het konden horen. Maar Jill, als de radio bij jou nog aanstaat, van harte gefeliciteerd. Jij gaat naar Monkey Town. Wij gaan ervoor zorgen dat die tickets jouw kant op komen. Dus ik ga straks even kijken of ik je nog een keertje kan bereiken. Want het zou toch wel fijn zijn als ik het zelf even kan vertellen natuurlijk. Jill, van harte gefeliciteerd. En als je nu zit te luisteren en je denkt, ja, maar ik had ook heel graag willen winnen. Nou, dan heb ik goed nieuws. Want woensdag tot en met vrijdag maak je elke dag nog kans op die tickets voor Monkey Town. Ja.

we door met de bingomolen hier op Hallo Kids Radio van Kinderen voor Kinderen. Van wie ook anders natuurlijk, hè. Hij staat hier in de studio met heel veel balletjes erin. En de vraag is, welk liedje komt daaruit? Nou ja, natuurlijk Kinderen voor Kinderen, want het zo heet de bingomolen natuurlijk. Maar ja, die hebben zoveel liedjes gemaakt dat het altijd leuk is om op deze manier even te kiezen. Want dan kan het namelijk zomaar zijn dat er een liedje uitrolt die je helemaal niet kent. Of misschien eentje waarvan je denkt, nou die kan ik van voor tot aan meezingen. Dus ben benieuwd. Spannend. Even kijken. Vandaag is aan de beurt een nummertje 19. Even spieken op de lijst, nummertje 19. Wat voor een liedje is dat? Oh, dat is een liedje met een belangrijke boodschap. Ja, dat hebben natuurlijk wel meerdere liedjes van Kinderen voor Kinderen. Maar dit gaat namelijk over de natuur. En nee, het is niet het liedje Giga Groen. Had ook gekund. Nee, dit is het liedje wat gaat over een dier of een heel klein diertje. Maar wat wel heel belangrijk is, namelijk het liedje Red de Bij nu op de radio.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Van Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger,
4: ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Goedemorgen allemaal, wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Ja, ik kreeg toevallig al een vraag. Goh, waar is DJ Arnold? Nou, die heeft een beetje last van zijn stem. Heb je misschien gisteren ook wel gehoord. Dus ja, dan is het natuurlijk niet zo handig om mee te doen met de uitzending. Want kijk, ik zit hier natuurlijk in de studio, achter de knopjes. En dan ben ik van allerlei dingen tegelijkertijd aan het doen. Maar het belangrijkste bij zo'n ochtendshow presenteren is natuurlijk ja, het gebruiken van je stem. En als die het niet doet, ja, dan wordt het presenteren natuurlijk een beetje lastig. Dus DJ Arnold die is vandaag vooral lekker veel kopjes thee aan het drinken. Laten we hopen dat hij morgen weer helemaal fit is en dat hij weer gewoon lekker mee kan doen. En dat is niet het enige berichtje wat ik heb binnengekregen. Ik heb inmiddels ook een berichtje van de mama van Jill. Die probeerden wij namelijk net te bellen voor de Monkey Town tickets. En ze zei, hoi DJ Mayoni, wij hoorden jou wel aan de andere kant, maar jij blijkbaar ons niet. Nee, ja dat klopt. Nee, ik kon jullie niet horen. Maar ze hebben dus wel begrepen wat het verhaal was. Dus Jill is in ieder geval heel erg blij. Ze zei alleen wel, ja, Jill, nu nog even bellen wordt lastig. Want die is inmiddels al op de fiets richting school samen met papa en haar zusje. Dus ze wist inmiddels dat ze gewonnen had. Maar dat even nog even gezellig bellen, dat doen we op een later moment wel. Komt helemaal goed. Mama van Jill, dankjewel dat je nog even dit berichtje stuurt. Want ja, het is toch altijd even fijn om te horen, hè? Want gisteren hadden we een winnaar. Vandaag dus ook een winnaar voor die Monkey Town tickets. En morgen weer iemand anders. En het kan dus zomaar zijn, als je nu zit te luisteren, dat jij dus morgen aan de beurt bent, hè? Want die Monkey Town tickets voor die hele grote binnenspeeltuin, ja, die heb ik hier nog liggen. En ik zou de rest van de week graag ook iemand daarmee willen blij maken. Dus dat allemaal morgen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor die prijsvraag. Maar zometeen natuurlijk eerst nog even iedereen naar school sturen. Nou hoeven we dat bij Jill niet meer te doen, want die is dus al onderweg. Ja, dat heb je natuurlijk als je wat verder weg woont of je misschien op tijd op school moet zijn. Maar als je dat nog niet hebt, dan

Lars hoorde je met zijn grote hit I Just Might op Hallo Kids Radio. En als we nu naar de klok kijken, dan zien we dat het al lang tijd is om iedereen naar school te gaan sturen. Vandaag op dinsdag, dus ben jij vandaag team school? Ja, ik denk dat de meesten dat wel zijn. Dan is nu wel het moment dat je je jas aan gaat doen en je tas gaat pakken en je broodtrommel erin stopt. En misschien heb je ook wel je gymtas nodig, dat je zeker weet dat je niks gaat vergeten. Want dan is het namelijk de hoogste tijd om iedereen naar school te gaan sturen met het alarm. Let op, doe maar met me mee, want we gaan aftellen in 3, 2, 1, naar school toe!

0: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
1: Hallo Kids Radio.
2: Heb je alles bij je?
3: Aha.
2: Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

Zo, en we zijn weer terug van het rondje met de trein samen met StoryZoo. En dan heb ik een berichtje binnengekregen van, even kijken, van mama. Even kijken, staat erbij wie mama heet? Nee, er staat niet bij hoe mama heet, maar er staat wel bij hoe de twee kids heten. Want mama is lekker met de tweeling aan het luisteren, met Lisa en Romy. En die zijn allebei hartstikke fan van Boomba. Ze hoeven nog niet naar school, dus vandaar dat ze even gewacht hebben totdat de schoolalarm klonk, zodat ze daarna een verzoekje in konden sturen. Ja, is natuurlijk wel slim, hè? Want in de ochtend kan het soms heel druk zijn in de Hallo Kids radiotelefoon. En dan weet je nu zeker dat je aan de beurt bent. Dus mama, hartstikke slim. En ja, de dames willen dus graag Boomba horen. Die heeft natuurlijk verschillende liedjes, maar hun favoriet is de knuffeldans. Want dan kunnen ze lekker samen dansen. Nou, lijkt me een heel goed idee. Gaan wij even dansen met Boomba en de knuffeldans. En dan gaan we straks met z'n allen richting Sprookjesboom. Ah!

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag hoorde de reus iets vreemds.
1: 221.
2: Huh? Wat zijn die puntmutsen aan het doen?
1: 222, gefeliciteerd.
2: Zeg, wat is er hier aan de hand?
1: Oh, Kie, die heeft zojuist het kabouterrecord geblinddoekt pannenkoekenbakken gebroken.
2: Ah, lekker, pannenkoeken.
3: Het is gelukt, hè.
2: Wat heeft hij gebroken? Wat is er kapot aan?
1: Nee, hij heeft een record gebroken.
2: Ah ja, zo dus.
3: Ja.
2: Maar ik snap het niet.
1: Een record, dat is iets bijzonders waar je het beste in bent.
3: Ja,
1: kijk,
3: ja.
1: In dit boek staan alle records van het Sprookjesbos.
2: Ah ja?
3: Ja.
2: Zoals wat dan?
1: Nou, Langnek staat erin omdat hij de langste nek heeft.
3: Oh ja.
1: Roodkapje staat erin omdat ze het vaakste koekjes naar oma heeft gebracht.
2: En kan ik daar dan ook in staan in dat kabouter-decorboek van jullie?
1: Nee, je mag pas in het boek als je een record hebt gebroken.
2: Geen probleem, ik maak altijd zoveel stuk. Zo'n decor breken, dat kan ik ook.
1: Gaat het nog een beetje?
4: Zo, probeert je het record plashouden te verbeteren?
1: Nee, laat je niet afleiden, reus. De reus probeert het langste zijn mond dicht te houden van allemaal.
4: Oh, dan zegt hij tenminste ook geen domme dingen. Oh, hij zei wat. Nu ben je af.
2: Dat is niet waar, hè?
1: Oh.
2: Ik deed alleen maar... Ik zei helemaal... Oh.
4: Ja, zie je nou wel?
1: Sorry, reus. Het is niet gelukt.
4: Nee,
2: maar het gaat me wel lukken. Ik verzin gewoon een nieuw verhoor.
0: De reus gaf inderdaad niet op. Al snel had hij een nieuwe recordpoging bedacht.
5: Wat zou hij toch aan het doen zijn?
1: De reus probeert het langste stil te staan van iedereen in het Sprookjesbos.
2: Zeg, kaboutermonneke! Hoe lang moet ik hier nog zo blijven staan? Ik sta hier al meer dan 4 uur!
5: 4 uur? Die arme meneer de ezel staat al stil op zijn sokkel sinds de heks hem daarop vastgetoverd heeft. Ja!
2: Amai zeg, dat is waar ook. Dat ga ik nooit verbeteren, hè? En als ik nu eens het langste probeer te dansen van allemaal, hè? Hey, ja.
1: Dat kan, maar...
5: dat wint hij nooit van de rode schoentjes.
1: Ik ben bang dat hij gelijk heeft, reus. De rode schoentjes dansen altijd, dus die hebben het record.
2: Oh, amai zeg. Ik word zo moe voor al die krabdoorpogingen. Ik zou wel dagen kunnen slapen. Wacht eens even. Als ik moe ben... Dan kan ik wel een week slapen.
1: Nee, is dat
2: dan ook?
1: Door een roosje slaapt al bijna 100 jaar. Ik denk niet dat je die gaat inhalen.
0: Het zat die arme reus echt niet mee. Wat hij ook verzon, alles leek al eerder gedaan te zijn.
2: Ik kan niet het hoogste vliegen.
1: Nee.
2: Klein duimpje loopt het snelst.
1: Ja.
2: Maar wel met mijn laarzen.
1: Ja, maar dat telt toch niet.
2: Oh, ik geef het op. Ik heb nu wel 100 dingen geprobeerd. Ik kom toch nooit in dat kabouterpastoorboek van jullie.
1: Wacht eens. Ja, dat dacht ik wel. Reus, blijf eens staan.
2: Huh?
1: Er is toch iets waar je het beste in bent.
2: Ah ja? Waarin dan?
1: Nou, er is niemand in het hele Sprookjesbos... die zo vaak geprobeerd heeft om in ons kabouterrecordboek te komen als jij.
2: Wat blieft?
1: Je bent dus de Sprookjesbosbewoner met de meeste recordpogingen.
2: Echt waar?
1: Je mag in het boek.
2: Ha, ha, ha. Wat goed voor mij, hè?
1: Ja.
0: Ja, zo zie je maar weer. Soms moet je lang zoeken, maar uiteindelijk is iedereen wel ergens goed in. Zo sta ik in het kabouterrecordboek als de beste verhalen verteller van het Sprookjesbos. Dat kwam zo. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Dat was muziek van Like Me uit Vlaanderen. Hoe kan het ook anders? Want ja, daar zongen ze over natuurlijk. Hè? En Vlaanderen is een gedeelte in België. En dan zat ik even te denken. Maar we hebben deze week een leuke superhit. Dat heeft alles te maken met een nieuwe attractie in de Efteling. Maar ik zat even te denken. Maar volgens mij hebben we nog geen enkele superhit gehad uit België. Of heb ik het nou mis? Ja, we zijn namelijk in januari begonnen met de superhit. Een liedje wat wij bij Hallo Kids Radio hartstikke leuk vinden, waardoor het extra vaak te horen is. En nou hebben we natuurlijk al heel veel leuke artiesten gehad. Wat dacht je bijvoorbeeld van Shakira? Wat dacht je van Job? Wat dacht je van Stay Tuned? Maar ook Fena Ramos deze week. En als je nou zit te luisteren en je denkt, ja, maar ik heb eigenlijk al een hele leuke tip voor volgende week, dan mag je die natuurlijk insturen via de Hallo Kids Radio telefoon of via de mail. Want ja, kijk, wij zijn altijd op zoek naar hele leuke liedjes. En deze, ja, die was vorige week al heel vaak getipt. Dus natuurlijk is Fena Ramos met Niemand Krijgt Ons Klein deze week de superhit. Speciaal voor die nieuwe attractie uit de Efteling.
1: Niemand houdt ons tegen of krijgt ons klein.
2: Niemand Krijgt Ons Klein van Fena Ramos is deze week de superhit. Superhit bij Hallo Kids Radio.

0: minder schermtijd. Luister via hallokidsradio.nl of met je smart speaker.
1: Hallo Kids Radio.
0: Hallo Kids Radio in de ochtend.

Ja, bij Hallo Kids Radio draaien we natuurlijk verschillende leuke liedjes. En ook af en toe komt daar een top 40 liedje van voorbij. Maar nu, ja, is het tijd om die liedjes allemaal even als het ware in de koelkast te zetten. Want we gaan zometeen namelijk naar het volgende programma. Het peuteruurtje van 9 tot 10 hoor je dat bij Hallo Kids Radio. Met allemaal liedjes voor de allerkleinste. Altijd leuk om naar te luisteren. Met bijvoorbeeld, wat dacht je, hè? Nijntjes komt voorbij. Cowboy Billy Boom. Bollo de Beer. Dirk Schelen. Maar ook Mikey en Molly komen voorbij. En Woezel en Pip. En natuurlijk nog veel meer leuke artiesten. Speciaal voor de kleinste kids. Nou, voor nu wens ik je heel veel plezier, want ja, de ochtendshow zit er helaas op. Maar morgen kan je natuurlijk weer luisteren, want dan maak je ook weer kans op tickets voor Monkey Town. Voor die hele leuke binnenspeeltuin. Dus ik hoop dat je morgenochtend de radio weer aan hebt staan. Want dan hoor je natuurlijk ook een spiksplinter nieuwe prijsvraag. Voor nu wens ik je heel veel plezier vandaag en wie weet tot morgen.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Buitenlijn.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Je ziet die blije kopjes en denkt, ja, hier doen we het voor. Klimmen, klauteren, glijden en de ballenbak in. Bij Monkey Town is het altijd feest. Weer of geen weer, jouw kinderen spelen hier eindeloos. En voor dreumissen en peuters is er zelfs een aparte peuterzone. Kinderfeestje vieren? Ook dat is zo geregeld. En jij? Jij geniet van een drankje met iets lekkers. Kortom, kom naar Monkey Town. Dat is altijd een goed idee.
7: Is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids.

0: Hoi lieve Hallo Kids radioluisteraars, meneer Frans hier. Tijdens het peuteruurtje hoor je natuurlijk mijn leuke liedjes voorbij komen.
1: Hé, hey, mijn liedjes ook hoor!
0: Oh ja, onze liedjes hè. Veel luisterplezier!
1: Ja, veel luisterplezier met onze liedjes!

0: Hey hallo, ik ben meneer Frans en mijn vrolijke liedjes hoor je natuurlijk in het peuteruurtje op Hallo Kids Radio.
1: Hier in Strandwijk aan Zee kunnen we doen wat we willen, want we

0: Oh, hij gaat gelijk zoeken.
1: Oh, Mo, ik ben nou voorzichtig. Hey, oh. Ja, oh, je hebt hem. Oké, daar komt hij. Ja,
2: hier.
1: Leuk dit. Hartstikke leuk.

je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Jokkebrok. Woezel en Pip hebben gisteren cadeautjes gekregen. Woezel heeft kleurtjes en Pip een bal. Eigenlijk vindt Woezel Pips bal veel leuker. Maar ja, die is van Pip.
1: Pip zal het toch niet zo erg vinden als ik met haar nieuwe bal ga spelen?
2: Oeps. Goedemorgen, Woezel. Jij bent vroeg,

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.

0: Naar het strand. Het is een heerlijke warme zomerdag. Woezel en Pip gaan vandaag naar het strand. Pip is er al eens eerder geweest, maar voor Woezel is het de eerste keer.
1: Nog even doorrennen, Woezel. Dan zijn we bij de zee.
2: De zee, hè, Pip? Hoe ziet het hier eigenlijk uit?
1: Oh, Woezel, de zee is zo ver je kunt kijken, zo groot. En de zee is blauw, met grote golven. En er wonen grote vissen en andere dieren. En diep, Woezel, de zee is ook heel diep.
2: Nou, ik weet niet of ik wel durf te zwemmen, hoor. In zo'n grote, diepe zee.
1: Ah, wel nee, joh. Zwemmen is helemaal niet eng. Het is superleuk. Kom, we zijn er bijna. Weet jij wat het is, Woezel?
2: Een rare vogel.
1: Er zit een touwtje aan vast.
3: Zullen we er eens aan trekken?
2: Nou, ik weet niet of dat wel legt. Wauw, Pip. Ik weet wat dat is. Dat is een zeeslinger.
1: Oh nee. Kom, we gaan hem pakken. Snel.
2: Ja, Pip. Pak hem. Pak hem dan. Pak hem.
1: Wap. Wap.
2: Wacht, Pip.
4: Waarom spring je niet lekker in het water, hondje? Wil je de zeeslinger niet vangen?
2: Ik kan niet zwemmen.
4: Oh, maar zwemmen is niet moeilijk. En je hebt toch je bandje om? Zal ik je helpen?
2: Ja.
4: Spring maar op mijn rug. Dan zwemmen we samen naar de zeeslinger. Goed zo, hondje. En nou trappelen met je pootjes en hou je hoofd boven water.
2: Ik kan zwemmen. Ik kan zwemmen. Ik kan zwemmen.

0: Kijk, Pip, die is voor jou. Mag je hebben.
1: Ah.
0: Jammer, hè, dat ik hem niet kon pakken. Maar ja, die zeesleer kon ik zo goed vliegen.
1: Ja, maar jij kan nu wel supergoed zwemmen, hoor. Woezel.
0: Echt? Ja, goed, hè. En het was eigenlijk niet eens zo eng. Het was heel leuk en spannend. Zullen we morgen ook naar het strand gaan? Gaan we weer zwemmen?
1: Goed idee, Woezel.
2: En zo is deze spannende stranddag voorbij. Pip heeft een zeeslingerstrik en Woezel, die kan heel goed zwemmen.
3: De beste muziekmix, speciaal voor jou.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: man en ik kom uit Capelle. En ik vind Kids Radio heel leuk.
1: Woehoe! Yo, yo, go, go, yo, yo.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoelanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: 식구.
1: 니만드 krijgt ons klein. Van Fenna Ramos is deze week de superhit. Superhit. Bij Hallo Kids Radio.

0: nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen wilde de reus eens kijken.
1: Sprookjesboom!
0: Ik wilde net een verhaal vertellen over de reus.
1: Juist. En omdat dat precies het 100ste verhaal is, krijgt u dit van de prinses.
0: Oh.
1: En ik mocht hem geven. Gefeliciteerd.
0: Prachtig.
1: Het is inderdaad een heel ander gezicht.
0: Als iemand vandaag Assepoester ziet, moet hij maar tegen haar zeggen dat ik blij ben met deze beloning.
1: Ah.
0: En dat ik veel van haar hou.
1: Ik zal het doorgeven.
2: Waar is mijn bijl?
1: Goedemorgen, Ka.
2: Goedemorgen.
1: Als je prinses Assepoester ziet, moet je zeggen dat de sprookjesboom heel blij is met de beloning.
2: Oh, goed, ja.
1: En ook dat de sprookjesboom veel van haar houdt. Bedankt alvast, hè. Dag.
2: Ja, dag. Ja. Waar is nou mijn bel?
3: Dag, Ka. Ik ga poetsen.
2: Dan moet je zeggen dat de sprookjesboom heel blij is met het haardhout. Dan krijg je een beloning.
3: Ik zal het doorgeven.
2: Amai, gesloten.
3: Dag Reus, ik moest doorgeven dat prinses Assepoester...
2: Huh?
3: Hoe was het ook alweer? Oh, haardhout nodig had.
2: Haardhout?
3: Voor de sprookjesboom, of zoiets.
2: Ja.
3: Hoe dan ook, je krijgt een beloning. Dag.
2: Een beloning voor haardhout van de sprookjesboom? Maar dat is toch simpel? Dan ga ik de sprookjesboom omhakken. Haardhout voor Assepoester. Ben ik even blij. Ik heb nog nooit zo makkelijk een beloning ontvangen.
4: Ja, ik bedoel, oh nee!
2: Mijn bijl. Nu kan ik eindelijk beginnen. Even een mooi blokje uitzoeken. Ja, maar waar is nu mijn bijl?
5: Hier, maar deze is veel te klein. Ik ga mijn reuzenbijl halen. Hier.
2: Oh, nee!
5: Vandaag nog hak ik die sprookjesboom om.
2: Oh, hij gaat de sprookjesboom omhakken. Help!
4: Ja, haardhout. Ja, het is echt waar. Een beloning van Assepoester voor de sprookjesboom. De reus zei het zelf. Hij was er heel blij mee.
6: Geklets! Wie is er nou blij met een beloning van Assepoester? Ach, rare sprookjesboom.
2: Sprookjesboom! Je moet hier weg. De reus wil u omhakken.
0: Waarom?
2: Dat weet ik niet. Zorg dat u hier wegkomt.
3: Maar ik kan hier niet weg. Ik zit vast.
4: Dus de sprookjesboom is blij met de beloning.
6: Ja, dat zei hij. En hij balkte nog iets over haardhout.
4: Van Assepoester. Dus hoor je nog eens wat. Ach, prinses Assepoester. Moet u nou toch eens horen.
6: Ja?
4: Het schijnt dat de sprookjesboom heel blij is met de beloning... En dat hij van u houdt.
7: Echt waar?
4: Ja.
7: Dat is leuk om te horen.
2: Blijf rustig staan. Ik haal hem.
8: Dat heeft geen zin. Ik moet de lieve kinderen maar vaarwel gaan zeggen.
5: Twee harde klappen zijn genoeg. Haha, goeiedag, koninklijke schoonheid.
7: Kijk jij een beetje uit met die gevaarlijke bijl? Straks raak je de sprookjesboom nog.
5: Dat doe ik niet. De sprookjesboom omhakken. Nee. Maar waarom eigenlijk niet?
7: Het is onze eigen lieve sprookjesboom.
5: Huh?
7: Hij vertelt prachtige verhalen. En vandaag zelfs zijn 100ste. Het zou toch verschrikkelijk zijn als dat de laatste was?
5: Ja, natuurlijk.
8: Tot ziens, lieve kinderen. Daar komt de bijl. Wat is dat? Prinses Assepoester. Maar ik dacht dat de reus mij om zou hakken.
7: Natuurlijk niet. Dat heb ik hem verboden. Maar ik hoorde van de wolf dat u blij was met uw beloning. Dus ik dacht, ik ga hem toch nog even zelf feliciteren.
0: Dank u wel, hoor. En zo ging het 100ste verhaal toch nog over de reus. Maar het volgende niet, hoor. Maar dat, lieve kinderen en prinses Assepoester, dat is weer een ander verhaal.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.
9: Hallo.

0: so they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Buitenweg.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver.

0: Oh, wat een verrassing, wat leuk, meisjes.
1: Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja,
0: een feestje. Jongens, meisjes, meisjes, meisjes.
3: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
3: Ja! Luister dan elke schooldag.
2: Wat?

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Buitenweg.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

Baba had een rover, zoals Scheherazade had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunst op verzoek. Kan u beter in de aanbel gaan met al die ammunitie in jouw

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Wij luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
2: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kirikiri. Boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.
11: Het

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: dan met ons mee.
1: Boembaloo.
0: Doe dan mee en noem hun naam en doe ze lekker na. Wie is dit? Hmm?

0: Balou.
1: Doe dan mee en noem hun naam en doe ze lekker na. Wie is dit?

0: Je luistert naar de wereld van Studio 100 met belangrijk nieuws. Hoor jij Boomba op de radio? Ga dan heel snel naar de website van Hallo Kids Radio en maak kans op een voorleesboek van Boomba.
1: Yes!
0: Kijk op hallokidsradio.nl en klik op het plaatje win. Aan het einde van deze week maken we de winnaars bekend. Winnen doe je bij Hallo Kids.

0: Oude Raad van Piet Piraat. Onthoud goed deze heel belangrijke piratenles. Een piraat verstuurt zijn post altijd per fles.
1: Ah ja, Piet Piraat, wat zou er dan allemaal op dat briefje kunnen staan?
0: Curieuze neuze mosterdpot.
2: Ik ben de kapitein, dus ik
0: zal wel even kijken wat er op dat briefje staat.
1: Niets van. Ik heb die fles gevonden, dus die fles is van mij.
3: De wereld van Studio 100.
4: Niemand houdt ons tegen of krijgt ons klein.
5: Niemand krijgt ons klein. Van Fenna Ramos is deze week de superhit. Superhit. Bij Hallo Kids Radio.
6: Nog voor de kerst.

0: Marie, ja. Mag ik hallo zeggen zo?
1: Natuurlijk mag jij hallo zeggen. Tegen wie wil jij allemaal hallo zeggen?
0: Tegen iedereen zo.
1: Doe maar.
0: Hallo iedereen.

0: Je luistert naar de wereld van Studio 100 met belangrijk nieuws. Hoor jij Boomba op de radio? Ga dan heel snel naar de website van Hallo Kids Radio en maak kans op een voorleesboek van Boomba.
1: Yes!
0: Kijk op hallokidsradio.nl en klik op het plaatje win. Aan het einde van deze week maken we de winnaars bekend. Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: Blij dat je er bent.
4: Dag ploppertjes, het is hier veel te droog en daarom dansen we de regendans.

0: Blooper de Bloop, het begint te regenen.
1: Welkom bij de wereld van Studio 100.
2: De wereld van Studio 100.
3: Blij dat je er bent.
4: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
0: Blooper de Bloop.
4: Ze zijn er allemaal bij.
0: Hallo iedereen.
3: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
4: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
3: Yahoo!
4: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
3: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
7: Wow.
1: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Wij.
9: Schip ahoy piraatjes.
4: Oké, daar gaan we.
1: De wereld van Studio 100.
10: Party, party!

0: Je luistert naar de wereld van Studio 100 met belangrijk nieuws. Hoor jij Boomba op de radio? Ga dan heel snel naar de website van Hallo Kids Radio en maak kans op een voorleesboek van Boomba.
1: Yes!
0: Kijk op hallokidsradio.nl en klik op het plaatje win. Aan het einde van deze week maken we de winnaars bekend. Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
4: Oh, Boomba nu. Boomba nu. Tumbi.

eieren nadoen. Maak van je arm een slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

0: Ja, Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Buitenweg.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: taartjes en koekjes brengen naar oma. Oh,
1: download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
2: Ik heb hem al.
1: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden de Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Ik hou heel erg veel van jullie. Groetjes Milou en papa, ik hou heel erg veel van jullie.

0: op in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger,
4: ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

knuffels, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan mij.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: pluimpje. Aan de rand van een groot bos lag een weiland met een kleine boerderij waar een gelukkig gezin woonde. Elke dag vertelde hun moeder haar 7 zonen de mooiste sprookjes. Tot die ene avond, toen vader extra laat thuis kwam.
1: Wat heb ik je gemist?
2: Lieve, ik moet je iets verschrikkelijks vertellen. We kunnen de belasting niet meer betalen. Morgen komt de koning om alles mee te nemen. Alleen onze boerderij mogen we houden.
1: Maar als we alles kwijtraken, hoe moeten we onze kinderen dan te eten geven?
2: Och, ik zou het echt niet weten. Morgen zal ik ze meenemen diep het bos in, om hout te hakken. En ze daar achterlaten. Misschien vinden ze een beter leven aan de andere kant van het bos.
0: Maar achter een grote hooibaal zat iemand verstopt. En die iemand had alles gehoord. Klein Duimpje, de jongste zoon, niet groter dan een duim.
3: Vader wil ons achterlaten in het bos. Ik moet iets verzinnen om dat te voorkomen. Ik kan witte kiezelsteentjes uit de beek halen. En als we morgen het bos ingaan, strooi ik die op de grond, zodat we de weg terug kunnen vinden.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De volgende morgen liepen de 7 zonen samen met hun vader naar het bos. Klein Duimpje die achteraan liep, strooide telkens een paar kiezelstenen op de grond.
2: Stop maar. Hier gaan we aan de slag. Ik wil dat jullie hout gaan sprokkelen voor me.
0: De 7 zonen verdwenen tussen de bomen. Vader draaide zich om en liep verdrietig terug naar huis. Niet veel later kwamen de 7 zonen terug op de open plek en merkten dat hun vader was verdwenen. Ze riepen zo hard ze konden.
4: Vader!
5: Vader!
4: Papa!
5: Vader!
4: Papa!
0: Maar niemand antwoordde.
3: Ik heb vader gisteren horen praten met moeder. Ze willen ons hier achterlaten omdat ze geen geld meer hebben om eten te kopen. Maar maak je geen zorgen. Ik heb kiezelsteentjes gestrooid. En als we die volgen, komen we vanzelf wel weer thuis.
0: Blij volgden de broers Klein Duimpje. Na een uurtje lopen zagen ze hun huis.
1: Wie kan dat nou zijn?
0: Vader opende de deur en de 7 zonen sprongen naar binnen van blijdschap en omhelsden hun ouders. Later die avond zaten de houthakker en zijn vrouw alleen in de woonkamer.
2: Morgen zal ik weer het bos in moeten gaan met de jongens. En dit keer zo diep dat ze de weg onmogelijk terug kunnen vinden.
0: Maar wat ze niet wisten, was dat Klein Duimpje, die niet kon slapen, met zijn oor tegen de deur het hele gesprek had afgeluisterd.
3: Ik moet morgenochtend zo vroeg mogelijk opstaan, zodat ik eerst naar de beek kan om nieuwe kiezelsteentjes te rapen.
0: De volgende ochtend sloop Klein Duimpje zijn bed uit, nog voordat de haan had gekraaid, en liep naar de deur.
3: Ik kan de deur niet openkrijgen. Hij is op slot en ik kan niet bij de sleutel. Daar ben ik te klein voor. Wat moet ik nou doen?
0: Verdrietig ging Klein Duimpje terug naar bed en wachtte tot iedereen wakker werd.
2: Goedemorgen, jongens. Hebben jullie lekker geslapen? Vandaag gaan wij weer naar het bos. Wij moeten meer hout hebben. Kom op, dan gaan we. Het is nog een aardig eindje lopen.
1: Ik geef jullie allemaal nog een boterham mee. De laatste die we hebben. Dan hebben jullie nog iets te eten.

0: Klein Duimpje de boterham in zijn hand had, kreeg hij weer een idee.
1: Ik heb wel geen kiezelsteentjes, maar nu kan ik een spoor maken van broodkruimels, zodat we toch de weg terug kunnen vinden.
0: En terwijl moeder hen nog nariep, liepen ze steeds dieper en dieper het grote bos in.
2: Nou jongens, we zijn er. Ik hak deze boom om en dan kunnen jullie aan de slag.
0: Hij hakte de boom om en de zeven zonen gingen aan de slag. De houthakker draaide zich om en ging terug naar huis. Toen die al enige tijd verdwenen was, riep de oudste zoon...
3: Hey, vader is al heel lang weg. Zou hij ons weer achtergelaten hebben?
1: Geen zorgen. Vanmorgen heb ik broodkruimels gestrooid toen we het bos inliepen. Als we het spoor volgen, komen we vanzelf weer thuis.
0: Klein Duimpje liep naar de rand van de open plek... waar hij was gestopt met het strooien van de broodkruimels. Maar zoals we allemaal weten, worden broodkruimels opgegeten door vogels. En soms ook door bosmuisjes. Dus alle broodkruimels waren verdwenen. Nergens waren ze meer te vinden.
1: Ze zijn weg! Alle broodkruimels zijn weg! Oh, wat stom van me! Die zijn natuurlijk opgegeten door de vogels!
0: Tot overmaat van ramp begon het ook nog te regenen. De kinderen werden drijfnat.
4: En nee, hè, dat ook nog.
1: Dan zullen we zelf de weg naar huis moeten vinden. Hoe eerder we gaan zoeken, hoe beter.
0: De avond viel en het werd donker in het bos. De broers konden de weg naar huis maar niet vinden. Ze begonnen de moed al bijna op te geven toen...
1: Jongens, kijk daar eens! Daar zie ik licht!
0: In de verte zagen ze inderdaad een klein lichtje. Zo snel als ze konden door de zware modder liepen ze er naartoe. Het licht kwam van een huis. Een huis zo groot dat het wel van een reus moest zijn.
1: Zullen we aankloppen?
0: In de deuropening verscheen een reusachtige gestalte. Een reuzin.
1: Goedenavond, mevrouw.
5: Oei, jongens, wat komen jullie hier doen?
1: Mogen wij hier overnachten en schuilen voor de regen?
5: Zijn jullie helemaal gek geworden? Je hebt zeker geen idee wie hier woont. In dit enorme huis woont een reus die het allerliefste mensen eet.
1: Maar we kunnen nergens anders heen. Als we buiten blijven, zullen de wolven ons opeten.
5: Oh, nou, hou me op. Kom dan maar naar binnen. Ik zal wel proberen jullie te verstoppen.
0: De zeven jongens zaten nog maar net voor de haard om zich op te warmen... of ze hoorden de bulderende stem van de reus.
6: Vrouw, ik ben thuis. Waar blijft mijn eten?
5: Hemeltje, daar zal je hem hebben. Verstop je snel hier, in het keukenkastje. Vlug!
0: De jongens verstopten zich achter het afwasmiddel... en hielden hun adem in toen de reus de keuken in kwam.
5: Ah, liefie, daar ben je dan.
6: Geef mij een varken. Ik ben uitgehongerd.
0: De reuzin haalde het gebraden varken van het spit en zette het op tafel. De reus greep het varken en trok ruw de poten ervan af en begon te smullen. Maar toen die één poot op had, stopte die met eten.
6: Wat ruikt ik? Dat is mensgevlees.
5: Ah nee, joh, gekkie. Dat is vast die voorraadschapen die ik in de kast heb liggen. Weet je nog wel? Voor als je vrienden morgen komen eten.
6: Je denkt toch niet dat ik gek ben? Ik ruik mensen.
0: De reus stond op en snoof. Hij snoof nog eens en liep toen naar het keukenkastje waar de jongens in zaten. Hij trok het kastje open en...
6: Ik zei het toch? En nog wel zeven mensgiers.
5: Ah, kom, die ga je toch niet opeten? Dat bederft je eetlust. Daarbij, ze zijn zo mager, daar heb je toch niks aan?
6: Ik wil ze niet opvreten. Ik wil hun kop inslaan.
5: Ja, en nu hou je op. Ik wil gewoon dat jij je varken opeet en daarna gaat slapen. Ja, basta.
6: Wat jij wilt.
0: De reus pakte het varken van tafel en liep mokkend naar buiten om verder te eten.
6: Wat kan mijn vrouw zeuren?
5: Kom jongens, snel. Jullie moeten naar bed. Het is al veel te laat. Morgen vroeg zal ik kijken wat ik voor jullie kan doen.

0: De reuzin bracht de zeven jongens naar de slaapkamer van haar zeven dochters. Onderweg zag Klein Duimpje een grote kist met goud staan. Hoe gemeen de reus ook was, hij hield blijkbaar zielsveel van zijn dochters. En hij noemde ze dan ook altijd zijn prinsesjes. Daarom droegen ze ook alle zeven een gouden kroontje. De zeven dochters lagen al te slapen. Aan de andere kant van de kamer stond nog een bed, groot genoeg voor zeven jongens.
1: Kijk eens, hier heb ik zeven slaapmutsen. Zet ze maar op. Heb je het niet koud? Hé, ga maar lekker slapen. Laat rusten.
0: Toen de reuzin was verdwenen en iedereen in het huis sliep, lag Klein Duimpje nog altijd wakker. Hij moest een plan bedenken om zijn broers te redden.
2: Als ik nou eens onze zeven slaapmutsjes verruil met de zeven kroontjes, dan zal de reus denken dat wij zijn dochters zijn en ons met rust laten.
0: En dat was precies wat Klein Duimpje deed. De kroontjes zette hij op de hoofden van zijn broers en de slaapmutsen op de hoofden van de dochters. Die nacht, toen de reus wakker was geworden, wilde hij even gaan kijken bij zijn prachtige dochters.
3: Boedje, boedje, boedje, boedje, boedje. Mijn mooie prinsesjes. Boedje, boedje, boedje, boedje. Jullie zijn zo liefjes. En dan die vieze jochies bij jullie in de kamer. Bah!
0: De reus liep naar het bed toe waar zijn dochters lagen te slapen. Maar omdat ze nu een slaapmuts droegen in plaats van een kroontje, dacht hij dat het Klein Duimpje en zijn broers waren. Hij pakte ze allemaal op en stopte ze in een zak. En besloot om ze de volgende dag ver weg te brengen.
3: Mijn vrouw slaapt. En ze merkt toch niet wat ik doe. Ik zal ze een lesje leren. Hoe durven ze als vieze muizen door mijn keuken te sluipen?
0: Toen de reus was verdwenen, stond Klein Duimpje op.
2: Snel jongens, wakker worden. We moeten hier vandaan.
4: Mag ik eerst even wakker worden?
2: Geen tijd. We moeten de lakens aan elkaar knopen en maken dat we wegkomen.
0: De volgende ochtend stond de reus op om zijn dochters te gaan wekken.
3: Oh, vlug naar mijn prinsesjes.
0: Maar toen hij de deur opendeed, zag hij dat alle twee de bedden leeg waren. Uit het raam hingen aan elkaar geknoopte lakens, waarlangs Klein Duimpje en zijn broers waren ontsnapt.
3: Nee! Nee! Die vervloekte jongens hebben mij voor de gek gehouden. Vrouw! Vrouw! Wakker worden! Haal mijn laarzen!
1: Hier, je laarzen. Jij kunt mij ook nooit rustig eens even lekker laten uitslapen, hè? Na al dat gekook wat ik voor je gedaan heb. Ik kan geen varken meer zien.
3: Die zeven jongens zijn ontsnapt en ik zal ze vinden.
1: Zeg, je bent toch wel weer voor het avondeten thuis, hè? Dag, schat. We eten varken.
0: De reus trok zijn zeven mijlslaarzen aan en rende door het bos. Met zeven mijlslaarzen kun je namelijk hele grote stappen maken, zodat niemand je bij kan houden. Klein Duimpje en zijn broers hadden de hele nacht gelopen door het bos. Ze waren verschrikkelijk moe. Maar de gedachte aan thuis hield ze op de been. Plotseling hoorden ze een bulderende stem.
3: Kwaai jongens, ik zal jullie krijgen.
2: We moeten ons verstoppen. Laten we ons verspreiden. Hier, onder deze boom en achter deze rotsblokken.
0: Toen de reus bij de rotsblokken aankwam, was hij ontzettend moe. Ja, je moet het ook maar eens proberen om te rennen met zulke grote laarzen aan. Nou, dat is geen pretje. Hij zag de boom en de rotsblokken en liet zich op de grond vallen. Daar viel hij als een blok in slaap. Op het gesnurk van de reus kwam Klein Duimpje tevoorschijn en keek vol ontzag naar de immense zevenmijlslaarzen.
2: Ik moet die laarzen pakken, want ik heb een fantastisch idee. Ga jullie maar naar huis en zeg tegen vader en moeder dat ik eraan kom met een grote verrassing.
0: Heel voorzichtig pakte Klein Duimpje de zevenmijlslaarzen en toen hij ze aantrok, werden de laarzen steeds kleiner en kleiner totdat ze precies pasten. Hij rende terug naar het huis van de reus en klopte op de deur.
1: Klein Duimpje, wat doe je hier?
2: Uw man is gevangen door gevaarlijke rovers en nu eisen ze goud.
1: Oh, mijn hemeltje. Oh, nee, hè. Hier, neem me alsjeblieft al het goud mee dat we hebben. En red mijn man. Ik kan niet zonder hem. Alsjeblieft, Klein Duimpje.
0: Klein Duimpje was nog nooit zo blij geweest. Met het goud in zijn hand rende die naar huis. Ja, wat met die 7-mijlslaars natuurlijk een koud kunstje was. Toen die thuis kwam, stonden zijn vader en moeder al te wachten. Samen met zijn broers.
5: Oh, daar is die!
2: Vader, ik heb goud genoeg voor altijd!
5: Ach, je bent een grote held, Klein Duimpje.
6: We hebben jullie zo vreselijk gemist.
0: Klein Duimpje vertelde het hele verhaal over de reus en zijn dochters en de geweldige 7-mijlslaarzen. Het was het grootste avontuur dat ze ooit hadden beleefd. En dat voor iemand zo klein als Klein Duimpje. En de reus? Daar heeft niemand ooit meer iets van gehoord.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost. En we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid. En breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: kabouter, die shirt niet. Hij werkt met liefde en kabouterflijt. Maar ook kaboutertijd is beperkt.
1: Denk bij stomme klusjes niet te snel. Ik heb geen tijd.
0: Hoezo?
1: Ik heb geen zin.
0: Dan maak je het maar.

0: wassen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Repelsteeltje. Er was eens lang geleden in een ver land een arme molenaar met een beeldschone dochter. Op een dag kwam de hebberige koning van het land met een dienaar langs om nog meer geld te innen voor het grote koningsfeest.
1: Ja, maar ik heb helemaal geen geld hoor, sire, nee.
0: De molenaar zweeg. Hij schaamde zich. Hij wilde de koning niet teleurstellen. Plotseling kreeg hij een ingeving.
1: Maar, ik heb een hele, ik heb een hele begaafde dochter. En zij kan zo, ze kan zelfs goud spinnen uit stro.
2: Goud uit stro? Wat was geweldig. Breng haar naar het kasteel, dan kan ze na de komende nacht een hele kamer vol stro spinnen tot goud.
0: Toen de molenaar opbiechtte aan zijn dochter wat hij had gedaan, werd ze heel erg boos. Toch liet ze zich door haar vader naar het kasteel brengen, waarin een klein kamertje een spinnewiel stond met stro dat was opgestapeld tot aan het plafond. De koning gaf de molenaar nog wel een waarschuwing.
2: Als het haar niet lukt, gaat ze de gevangenis in.
0: De molenaar knikte en nam afscheid van zijn dochter. Hij dacht, had ik mijn grote mond maar dichtgehouden, ik zal haar nooit meer terugzien. De koning deed de deur op slot. Het meisje keek hulpeloos naar de berg stro en begon te huilen.
3: Hoe heeft vader dit kunnen doen? Ik kan niet eens wol spinnen. Oh, was er maar iemand om mij te helpen.
0: Op dat moment stond er vanuit het niets een klein mannetje voor haar. Ze was verbaasd. De deur was gesloten en de ramen zaten te hoog om van buiten naar binnen te klimmen.
3: Wie ben jij?
1: Mijn naam verklap ik nooit, maar ik ben hier om je te helpen. Wat is je probleem?
3: Ik moet voor de koning deze hele berg stro tot goud spinnen. Ik weet niet eens hoe een spinnenwiel werkt.
1: Ik weet het wel. Ik wil het wel voor je doen.
3: Oh, dat zou geweldig zijn.
0: Het kleine mannetje ging op het krukje zitten en pakte een plukje stro. Hij draaide aan het wiel en als bij toverslag veranderde het kleine beetje stro in het zuiverste goud. Het meisje begon te dansen van geluk.
3: Dat is fantastisch! Het is net tovenarij!
1: Ja, hè? Maar voor niets gaat de zon op. Wat krijg ik van je als ik die berg stro voor je in goud verander?
0: Het meisje keek een beetje beteuterd. Het was ook iets te mooi om waar te zijn. Ze dacht even na en deed toen haar ketting af.
3: Ik bezit niet veel van waarde, maar je mag mijn ketting wel hebben. Is dat genoeg?
1: Ga je nou maar slapen? Ik doe het werk voor je.
0: Het meisje ging in een hoek van de kamer liggen en terwijl ze het spinnenwiel hoorde snorren, viel ze langzaam in een diepe slaap. De volgende dag, toen het eerste zonlicht door de ramen scheen, werd het meisje weer wakker. Een berg goud schitterde in het zonlicht. Ze hoorde een sleutel in het slot van de deur. De koning en de molenaar kwamen nieuwsgierig binnen.
2: Zoveel goud heb ik nog nooit bij elkaar gezien. Dit is geweldig.
1: Haha, nou dan kunnen wij dus nu mooi gaan.
2: Helemaal niet. Als ze zoiets één keer kan, dan moet ze het ook een tweede keer kunnen. De komende nacht mag ze nog een keer stro tot goud spinnen.

0: En zo werd de molenaarsdochter nog een nacht in een kamer opgesloten. Alleen deze kamer was veel groter dan de vorige.
1: Wat moet ik nu? Misschien kan het mannetje van gisteren me helpen, maar hoe krijg ik hem hier? Ik weet zijn naam niet eens.
0: En terwijl het meisje naast het spinnenwiel stilletjes zat te huilen, verscheen het kleine mannetje weer voor haar neus.
2: Hopla! Hier ben ik weer. Zo, dat is een berg stro, meisje.
1: Kun je me alsjeblieft helpen?
2: Natuurlijk, maar voor niets gaat de zon op.
0: Het meisje had haar ketting al weggegeven en verder had ze niet veel. Alleen nog de gouden ring aan haar vinger. Het was het enige wat ze nog van haar overleden moeder had.
1: Dit is het enige wat ik nog heb. Hij was van mijn moeder.
2: Ah, de van mijn mama. Goed, ga maar hier en ga jij maar lekker slapen.
0: De volgende morgen, toen de zon opkwam, was het mannetje verdwenen. En weer was al het stro veranderd in goud. En weer kwam de hebberige koning binnen.
3: Ik ben nu de rijkste koning van de wereld.
4: Nou, goedendag dan maar. Nu?
3: Nee, ik wil meer. Nog één keer.
0: En voor de derde keer werd het meisje opgesloten in een van de grootste kamers van het kasteel, waar het stro van muur tot muur opgestapeld lag.
1: Oh nee! Zonder hulp van het mannetje zou dit gewoon stro blijven. En wat zou die hebberige koning dan doen? Mannetje, mannetje, waar ben je? Als je me hoort, kun je me alsjeblieft helpen?
0: En poef, daar stond hij alweer.
2: Hier ben ik al, wat kan ik voor je doen?
1: De koning wil dat al dit stro omgesponnen wordt tot goud.
2: Dat is veel stro! Nou, je mag wel iets heel moois in gedachten hebben als beloning.
1: Maar ik heb helemaal niets meer. Mijn ketting en mijn ring heb je al. Wat kan ik je nog meer geven?
2: Je hebt geen juwelen meer?
1: Nee, helemaal niets meer.
2: Ik weet het goed gemaakt. Ik spin al het stro tot goud. Op één voorwaarde. Ik wil je eerstgeboren kindje hebben.
1: Mijn wat?
2: Je eerste kind, je bent toch niet doof? Zodra het kind geboren is, kom ik het ophalen.
1: Dat meen je niet.
2: Ik zou maar beslissen. Want zo'n berg stro, dat kost ontzettend veel tijd.
1: Hoe kan je dit nou vragen?
2: Ik zou maar beslissen. Tik-tak, tik-tak, tik-tik, tik-tik, tik-tik.
1: Oké, ik heb geen keus.

0: De volgende dag, het was niet te geloven, maar de hele kamer was weer gevuld met goud. Zelfs de ramen waren niet meer te zien. De koning kwam de kamer binnen.
1: Dit is geweldig, meisje. Je zult beloond worden voor je goede en harde werk. Als dank mag je met mijn zoon trouwen.
0: Zo gezegd, zo gedaan. Een jaar later waren de molenaarsdochter en de prins gelukkig getrouwd en hadden ze een wolk van een kindje gekregen. De prinses stond in de kinderkamer te kijken naar haar mooie dochter toen plotseling het kleine mannetje voor haar stond. Ze was hem al bijna vergeten.
2: Hopla! Hallo prinses! Ik kom hier voor mijn beloning!
3: Dat is een mooi kindje. Die zal mijn huis heel goed kunnen schoonmaken. Ja! Yeah.
4: Nee, nooit! Vraag wat je wil. Ik ben nu rijk. Je kan alles krijgen. Maar mijn dochter krijg je nooit.
2: Beloofd is beloofd. En belofte maakt groot. Ik kan ook je liefhebbende echtgenoot vragen of dat ook voor een prinses geldt.
4: Nee, dat doe je niet. Hij mag hier niets van weten. Is er echt geen andere oplossing?
2: Oké, misschien wel. Ik geef je 3 nachten om mijn naam te raden. Van zonsondergang tot zonsopgang. Als je het raadt, mag je je dochter houden. Als je het niet raadt, dan neem ik het kindje mee.
4: Ik heb geen keus.
2: Ja, begin dan maar vast met raden.
4: Oké, Aad?
2: Nee.
4: Abraham?
2: Nee.
4: Adam?
2: Nee,
4: Adrian?
2: Ook niet.
4: Albert?
2: Nee,
4: allemaal?
2: Ook niet. Nee. Allemaal niet goed. Oh.
0: De prinses had de naam van het vreemde mannetje niet kunnen raden. De volgende dag stuurde ze dienaren het land in om nog meer namen te verzamelen. En zo werkte ze de volgende nacht aan een lijst met nieuwe namen.
4: Karel, Karsten, Kasper, Kees, Kevin. Klaas, Cor?
2: Jammer, prinsesje. Maar je hebt mijn naam nog steeds niet geraden. Je hebt nog 1 dag en ik wens je

0: De volgende dag was de prinses buiten zichzelf van verdriet. Het was hopeloos. Ze had nog steeds niet de goede naam gevonden. Ze besloot om haar gedachten te verzetten door een wandeling in de paleistuin te gaan maken. Op datzelfde moment liep een van de dienaren door het bos naar het volgende dorp op zoek naar nieuwe namen. Plotseling hoorde hij een vreemd gezang. Hij liep op het geluid af en keek door het struikgewas. Op een open plek in het bos bij een kampvuur danste een klein mannetje rond.
1: Hopla tralala, niemand weet. Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet.
2: Dat is het, dat is het. Dit moet ik de prinses vertellen.
1: Want het koningskindje wordt van mij. Hopla!
0: De dienaar rende terug naar het kasteel om de prinses het goede nieuws te vertellen. De prinses was zo blij dat ze bijna niet kon wachten tot de zon onderging.
3: Zo, ben je nog steeds bezig? Nou, kom. Hey, begin maar vast weer met raden.
4: Is het Sam?
3: Ja. Dam,
4: Sascha?
3: Dam.
0: En zo ging het weer de hele nacht. Weer werden alle namen die verzameld waren opgenoemd.
3: Dadam.
4: Simon.
3: Nee. Steven. Wat een lelijke naam, zeg. Je hebt er niet geraden. Je dochtertje is van mij.
4: Niet zo snel. Ik mag nog 1 keer raden voor de zon opgaat.
3: Nou, vooruit dan maar.
4: Is jouw naam misschien Repelsteeltje?
3: Ja, Repelsteeltje. Nee, dat kan toch helemaal niet. Hoe weet je dat nou? Dat kan helemaal niemand weten.
0: En met een enorme knal verdween Repelsteeltje uit de kinderkamer. De prins kwam op het lawaai af.
5: Liefste, wat was dat voor lawaai?
4: Niets bijzonders. Ik hoorde ons kindje huilen.
0: De prinses kon haar geluk niet op. Eindelijk was haar kind echt veilig. En nu konden zij en haar man eindelijk aan een lang en gelukkig leven beginnen.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: Bloeper de bloop, het begint te regenen.
1: De leukste kidszender van Nederland. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Nou snap ik het juist.
1: Ja, jij ook.
0: Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Daag!
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: in 3, 2, 1. Goodbye to you.
1: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
3: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
2: Ik heb hem al.
1: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in

0: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
1: Hallo Kids Radio.
2: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Stijn.

0: Volgens mij is er hier iemand jarig.
1: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
2: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!